Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpijlhof Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpijlhof en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
1: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 Rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
2: Daar sê jy dat ek julle so 'n bietjie agtergrond gee. Lindo Fortuin was reg. Antwoord, die korrekte antwoord, Beethoven 2. Colleen het ook daar deurgekom. Tweede weergawe, ons luister net gou, dan ook telefoonnommertjie wat eindig. Ons luister gou wat hierdie luisteraar sê. Okay, then I need to stop myself. Kom ons hoor die luisteraar.
3: Goeie dag, ja, ek is Charlton hierop. Ek dink dit is Beethoven, ek is seker nie, maar ek vat maar vet kans daar, nee.
2: Nee, jou vet kans is 'n regte kans. Jou vet kans, Charlton, is 'n regte een. Dan Lindel, wat alself daar lekker weer herstel het. Telefoonnommertjie wat eindig in 6909, wat vir ons die naam van die liedjie daar deurgegee het. En nou ja, toe hierdie Beethoven 2, Amerikaanse familie, komedie film uit 1993. Die regisseur was Rod Daniel en geskryf deur Dan Blum. Dis die opvolg op die 1992 film Beethoven, die tweede aflevering in die Beethoven filmreeks en die laaste wat in theaters vrygestel is. Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicole Tom, Christopher Castle en Sarah Roscoe het hulle rolle hervertolk met Debbie Mazar en Chris Penn wat by die rolverdeling aangesluit het. Aanvanklik is geen opvolg beplan nie, maar dit is vervaardig na die onverwagte finansiële sukses van die vorige film. Beethoven's tweede is op 17 December 1993 deur Universal Pictures vrygestel. Die film het negatiewe resensies van kritici ontvang, maar dit was 'n kommersiële sukses met wêreldwye inkomste van raai wat 118.2 miljoen teen 'n begroting van 15 miljoen. Nou wow, daai was nou 'n lekker wins gewees, nee. Sommige hoeveel keer verdubbel dat wat hulle uitgegee het daarop die fliekie op nee dis eerlik. And it's Dolly Day today, we're gonna have a lot more Dolly. Ons gaan nog meer Dolly vandag in hierdie enetjie het. Nou eers ons het verjaardag versoeke en ons ek sien daar's al reeds mense wakker in die WhatsApp lyn. Dis al klaar mense wakker. So let's see, kom ons spring weg met daardie verjaardag versoeke ingeskakel op 1 FM. Die stem in die hart van die paradys. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
4: Goeiemorgen, ja.
2: Goeiemorgen.
4: Ek weet ek hoe jy het, ek is van verjaarsdag.
2: Yes.
4: Ek is van so al lewe. Ek dank jy vir die zin nog omgeer. En ek kom aan die Antideen, Linda, sien my niet in Amerika. Ik heb meer een. Ik ben altijd daar. En een mooi dag voor jou. En een mooi dag voor haar gedaan. Ik word zich aan die dag voor jou. Dank je, Lavinia. Mooi dag voor jou.
2: Daar zijn ook een mooie dag daar voor jullie. Hoor, goed gaan.
4: Oké, okay,
2: daar. Bye-bye. Zo gezellig die mensen. Dat is lekker. Maar het tel niet van mij. Zo lekker die mensen. Pel. Dat tel.

0: Indie Film, goedemorgen, good morning.
1: Hartelijke goedemorgen. Ik ga met lieve dame.
0: Dat gaat goed en zelf.
1: Baie goed, dank u. En met een geziene naweek en allemaal wat verjaardag en geziene jaar en een dag is. Alle liefde en zieningen, Elsie Lekander, een prachtige Albertinia.
0: Daar zijn Elsie. Mooi geziende dag daar voor Albertinia, zijn mensen. Zo gezellig. Let's hear. Kom eens hoor.
2: Goedemorgen, ik wil net verscheiden. Jonathan, op om geboortedag vandaag. Gelukwens, maar Godse rijkste zien oor om leven. En hy men om dag en niet. Dat kom van Janine Jonathan. Om mami af. Hy moet lekker verjaar.
0: Daar sy. Good morning, Lady Van B. Wishing our cousin Lorien may happiest of birthdays. Love you so much, girl. Lorien, ook van my kant af. Jy moet een lekker geseënde dag hê. En laat hy val waar hy wil.
3: Hallo, goeiemorgen Lavinia. Ik wil net alsjeblieft mijn vriendin Louisa en jou geluk wens met haar verjaardag gister. Ik hoop sy haar dag gister geniet. En baie liefde vir haar. Het komt van haar vriendin Sarah en van Roosmoor.
0: There you have it, Sarah, daar sê. Kom ons gaan aan. Luister, om te remember, jullie moet onthou, ik heb jullie nog gepromised Dolly, because it's gonna be a Dolly day. Dus Dolly is de dag vir dag. Ek moet net laat my meis homself vind hier op die boord. As hy so rond hardloop, aan hardloop ek ook rond op die boord. Kom ons kyk, is daar nog boodskapies bokant hierdie ene? Ag nee man, wat sit met hierdie meis nou weer vandag nou? Werk saam met my asseblief, meis. Ek net kyk wat 'n kant lê.

Nee, kyk, luister, as ek hom is van goed wat moet werk, man, en as goed die werkie, dan wil ek ook som in die werkie. Want nou sit ek nou weer, kyk, myse is mis gewoonlik hardloop, maar dit lyk my is nou net, partij keer my daar as ek in die atelier kom, dan gaan die myse nou besluit nou, vandag werk ek nou nie. En as die myse werkie, dan sit moeilik ook nou van my, om myself te kry, want ek moet iets laat werkie op die borde.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Daar is het, welkom terug luisteraars. Ons was niet lang weg geweest, he. Ons was gauw terug geweest. Ons groet van Beatrice, Dr. Bury. Beatrice Treurig, daar. Groot brak rivier. So lekker dans emojis daar. Die een dame met een shorty aan. Het lijkt amper soos Dolly en nog iemand wat daar dans. Dan groet ons voor Rowling Lewak. Rowling uit Nysna uit. Sydney Hobbs, al die pad van die Kaapse stad uit. Have a full, full Saturday, ma'am. So sê Sydney Hobbs. Maria Michael sê, so pretty uitsa, altijd so vrolijk, bye bye, dankie. Florentia Malgasse, good morning. Beaudien Klaas en hoekende vriendin, ek sien vir jou met jou oulike haarkie daar. Moira Henneke, ook een hartelike goeiemorgen vir jou. Berenice Kamper sê, goeiemorgen Lady Von B. Ingeskakel vanochtend van die terenerige Hermanus, groete en liefde van my ouders op Oudtuin. Sumaya Petersen, jou boodskapie ook daar gekry, dankie vir daar die haarkie. Diana Roelse sê, goeiemorgen mooiste, altyd so cheerful, jy gee mens sommer lus om op te staan. Mooi en een geseende dag, lady. Baie dankie Diana, as jy net weet, hoe moet ek sikkel om op te staan, vanochtend het ek maar sommer vroeger opgestaan en sommer opgespring en gaan was en koffie gemaakt en klaargemaakt, dat ek net kan opwees, want dit is nou maar een saterdagochtend, allemaal heel lekker. Shirley Valentine sê, good morning Lavinia. Vanessa Titan say, a Dolly Parton mornings, Lady Von B. Good morning. Yes, it's Dolly Day today. It's Dolly. There's going to be more Dolly in the program. Marilyn Jeanette Breinder say, good morning. A hartelijke goeiemorgen vir jou. Dan, Steven Smart Gip say, hartelijke goeiemorgen aan jou, Lady Von B. It's a Saturday morning, baby. Jy het wel lust vir Saturday Night Fever van die Bee Gees, ne? Come on, let's jump to the beat. Hoppa. Goeiemorgen, Lady Von B. Jy moet een mooi en geseende naweek het. Gaan my net nou pons en poeier en blink polish vir my St. Paul's Large Schools Reunion. Wow. Pons, kry mens nog hy goed iskamel wat jy aan jou gezicht sit, nee? Gaan jy goed het gewerk back in the day, maar die goed wat hulle beest daar maak, man. Nie lang ken hulle die goed weer van die mark af. Nelly Bota sê, goeiemorgen, Lavinia Bota, ingeskakel, luister na jou. Annemarie Goosen sê, goeiemorgen, Lady Van P. Blom, mooi dag en naweek vir jou. Vanaf Protea Park. Dan Sanna Kok, ek sien vir jou, Jerome Alexander sê, morgen Lady Beek is ingeskakel, laat die ding ruk, mooi dag vir jou, Jerome Alexander van Pakkelsdorp, go Bokke, yes, go Bokke, and go the other team as well. Landie Grootkom sê, yes, ek sien vir jou, amper sê ek ad friend daar, want het staan nie voor my, Renee Abigail Grootkom sê, a hartelike goeiemorgen, ga ingehaak en ingeskakel. Morgen my eie radiostasie, Lavinia, jy mag maar hoor. Mooi Lady B ingeskakel, geniet jou muziek, mooi saterdag aan allemaal. Hoe, daar sê Denzel Plaatjes, geem daar dier iets vir oogend daarna geluister, Knocking on Heaven's Door, featuring Dolly Parton met onze eie ladies met Black Mamba Soul. En to take us, to our condolences corner, na onze medelijke hoekie te vat, hier is PJ Powers, en dis vir al die, ek wil nou nie sê, hier is die dinge, dan kan die dinge gebeur hier. En dit is vir almal wat gereed maak vir daardie groot wedstryd vandag tussen die Bokke en die All Blacks. PJ Powers, World in Union. Daar sy, daar begin hy.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 augustus 2026 om 6 namiddag by die St. Nicholas Katholieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die St. Nicholas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Joematstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Dus jouw stem in het paradijs, dat is Eden FM. Bye bye, welkom. Lekker om jou deel te kunnen van ons uitzending. Zo kort voor de eer van jouw vier. Ik is Jason Stanley, vanochtend in jouw gezelschap. Een ver collega, Sarissa Bota. Maar ik keer samen hier vanuit Mosselbaai. Bij die Mosselbaai Mosgasvelden. Die sportsvelden. En ons is hier samen met Kosasa. Bezig met die tweede dag van uitdinnen, as ek het so kan stel, tussen die verschillende colleges, en ons vertel vir u wat alles gebeur, en binnenkort gaan ek met van die organiseerders gesels, ook later aan, maar u kan ook saamkeer, ons WhatsApp nummer 060-505-2693 060-505-2693 is ons WhatsApp nummer in die atelier, en dit so saam met ons in contact kan kom, en lekker om met u te gesels en saam met u te kan keier. En ja, goed, sport wat ook aan die gang is, behalwe ons wat hier saam met die keier vanaf Mosselbaai met die Kosasa voetbal tournament wat plaasvind. Het ons ook goed sport in ons opvangsgebied, rugby, ook specifiek vandag, en dan ook het ons die goed rugby tussen Suid-Afrika en die All Blacks, ons kyk wat vandag gaan gebeur in Kaapstad, en ons weet al die paie leid na Kaapstad toe vandag, met hierdie geleentheid wat plaasvind daar in Kaapstad. 060-505-2693. Vir wie en vir wie skree jy? Vir wie maak jy jou stem oop? Vir wie skree jy? Laat weet vir my op ons WhatsApp nummer 060-505-2693.

September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Goedemorgen, Jason. Ik wil net mijn vriendin Louise aan jou geluk wensen met haar verjaarsdag. Mag haar jaren nog vele jaren sparen. En ik geef haar, dat is al een 23. En ze laat niemand haar verleerd door stelen. Alles wat mooi is voor haar, ze hebben toen dat ik het bij je lief voor haar. Het komt van haar vriendin, Sarah Heinz van Roosmoor.

0: Dat is jouw Seven Paradise. Hier is Irene FM. Bye bye. Lekom. Samuel te kan keier. Reggae Nights van Jimmy Cliff. Zo in de achtergrond. En wat een lekker om Samuel te kan wees. Zo bijkans der minuten. Voor de eer van Ianir. Ik groet die. Iemand een prachtige dag het verder. In die gezelschap van Irene FM. Jouw stem in die paradijs. En ons gezels weer samen met elkaar. Net hierna is het Mr. K. Kenneth en Zotto samen met jou. Hier op 1 FM met ons reggae vibes. Tussen 1 en 3. Net na 3 kan je aansluiten bij Mandla Tom Metro. Met ons main event op 1 FM. Van mij, Jason Stander, hier vanuit Kouwe Mosselbaai. Bij die Mosgas sportsvelden. Waar die Kossassa Ball Games aan de gang is. En de laatste dag daarvan. Zeg ik groeten. Tot de volgende keer. Bye bye.
1: Eden FM, jouw stem in die paradijs. Die lekker gevoel. Wees vrij. Eden FM, your voice in paradise. Your new world. Stay informed at all times.
2: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
3: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoeren omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

nog nat. En jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net je stuiterheid. Je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid. Je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid.

nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid,

0: kan nou ingeskakel en luister na Party Time. En naam Gerrit, my liefde. Ik kan niet verstaan. Nee, Johnny, ons zal niet verstaan.
1: Ons gaan niet verstaan. Nie.
0: Zal niet verstaan. Nie. Gooi dan Party Time. Leiwag sê, sy is kangaka en sy wacht voor die topping. Naam sê Pet en Johnny, ons gaan nie atletiek praat. Die Johnny sal weet waarvan ek praat. Sê Klein Koppie. Nou ja, Klein Koppie, jy weet ons nou, wat is die reel en die lese? Zombie.
2: Naam Pet en Johnny en al die ander Party Time luisteraars, familie en vrienden, op die groep. Man, my beskrewe bydra is gaan eindelijk oor een vriend van my wat ek gehad. Ons het saam school geloof, van laarschool gehad. Door die oud allemintige groot voete gehad, man. Hy daad in die saak het hy so altijd so 3 sizes groter as ons ander gedra. En enige dat ons allemaal sy oor ons ongewat doop toen en we gaan skoene koop vir die volgende jaar. Schoolskoene. Maar ou raak, my blijk nie maar skaam, hy wil toen nie die skoene van 6 size en hy sê, maar nie meer wil die, sê maar, sê nie, dat is 6. Hy sê, nee, my ma, draai om en kyk recht, dat is 9. Oké, ook al ek my arm toe, ek ben om ingegee, skoene gekoop, betaal, voor omgegee. Toe was die volgende jaar, die januari maand na school toe gaan, man noem as hy sy nieuwe skoene aan. Toe tweede gemeensie kinders om, hulle weet ons eindelijk wat gaan vir wat. Hulle sê van mekaar, maar lyk my, Elfred ook vir een bykie breikracht vandag. Ek lees met ons praat en kiek sy manier van loop, die kort aftapietjes. Nou ja, woordels om te sê, as toe die sy 6 wat hy nou vir 9 aangezien het, as hy toon is op hom opgedruk het. Mooi aan vir jy, manne.
0: Dankie, Ombie. Kijk jy nie, hy sê jou spokkerig dat loop.
3: Ja, nie meneer, jy is Paul Struis.
0: Naand man, Sakkie het vandag van my gesê, hy wil trou. So hy is game vir die ding. Ek bak self, die trou koek. Nou ja, Johnny.
3: Ek en Pet is MC. Ek en Pet is MC.
0: Ja,
3: by die trouwe.
0: Ja, nee, definitief. Ek wil daar wees.
4: Ah, hoe je naast bent, Johnny. Luister, hy is ons baie beerslaag. Hy is ons baie
3: beerslaag.
4: Nou, ek wil daar wees. Ja, doe, ek hoor julle praat also van die skoentjes daar wat gemaakt word also. Luister hier, ek het also een skoentje geweest, dat een paar van my gemaakt op die donkerkarse of zo'n velletjes, wat je weet. Ja, van die riemen wat we gemaakt hadden also. Nou, ek het een slipper gemaakt also, mijn paard van mij een slipper gemaakt also, van die riemetjes, van die donkerkarse zien. Kijk in die jaren door de andere dingen aangezitten van mij. En toen leek het mij later van de tijd, toen leek het ik draai zijn 10 seconden, maar ik had al die zijn 7 seconden gedraaid. Maar toen ik mijn school kwam, toen zei ik van mij, ik had volle kabouter. Maar anders eigenlijk, van mijn bezenaarse kant af, wil ik jullie zeggen, maar dank je mee, programma, we gaan uit.
0: Brengen,
3: welkom.
0: Welkom terug.
3: Welkom.
0: Hoe komen we zo gelijk? Christina is terug.
3: Brein is terug.
0: Brein is terug. Wie is ek, onmiddellijk toen ik haar stem hoor, toen hoor ik van Piet en Stikmie. Joh, en ik is zo spijt dat ik het die tijden samengebring,
3: man,
0: John.
3: Piet, man.
0: Jo. Nou ja, goeienavond, Piet en Johnny. Hier is die reden hoekom vrouwmense 2 paar skoene kerk toe draaien. Daar is een paar baie goeie redes. Kerkskoene versus reisskoene. Die mooie skoene vir die kerk is gewoonlik hakke of cute skoene wat niks gemakkelijk is. Maar om van die huis na die kar en van die kar tot die kerk te loop, nee dankie. So dra hulle tekkies sandale vir die pad en trek dan die kerkskoene aan tot by die deur. Vir die heeldag program, Johnny, sondag is lang die diens. Dan kinderkerk, dan na kerkkeier, dalkfoto's, jy wil nie 3 ure in hakke staan nie. So, kerkskoene vir voor en gemakkelike skoene vir achterna. Dan respek en gemak. In baie kerke is het nog steeds een ding om netjies aan te trek vir die heren, maar dit beteken nie jou voete moet lei nie. 2 paar lyk mooi en het voel goed. Die weer in die grond. As het gereen het in Kaapstad en die kerkse parkering is modder, jy gaan nie jou wit hakke daardoor trek nie. Die ou skoene vir die modder trek die mooi skoene aan binnen. Dis basically die vrou se survival kick. Lyk heilig, voel gemakkelijk. het jy al

0: Springtrap, toe hak die pointer vas en die voet sit vas. Binnen jare, ons het een streng onderwijzer op school gehad, waar die maaltafels elke oggend gevra, die beste was om grote skoen aan te trek, want dan trek jy jou tone terug, soos een bochel, dan slaan die meester jou tone mis, en dit het gewerk. Oei, door die voete geslaan. Maps niks. Dit is een baie nice, ek like, sê Anna, vir een saterdag aan. Dankie, Anna. Kijk, waar kom Ganga nou weer dier?
1: Manne, ja, ek weet van een ander mannetjie.
0: Jy weet baie?
1: Hy het ook een paar klein golfskoentjes aangehad. Hy golfskoentjes het sy voete so gedruk. Hy was so in een pijn. Toe hy aankom, toe sien jy, maar die man loop sy wiel met een bakkel en toe die man sy een golfskoen sy hak al verloor. Maar die pijn druk om so, dat hy nie eens voel die loop hoog en laag. Hy stap maar net toe dat hy by die huis kom.
2: Een wiel met een bakkel.
0: Ja, ja. En toe? En toe raak ek stil, Joni. Ja, dan Monica daar voor ons boodskapje gestuurd. Naan, PNJ. Ik had in slaap geraak, hoor nou van stinkvoetjes. 100% krijg jy nou, so daar stinkvoete is nou stil. Ek het hulle, ek net hulle was die voete nie. Wat van die blaie, hulle is seker, hulle voel seker rijk. Jy weet nie wat om te sê nie. Ai, jou net vir die muziek, lekker, jylle altyd lekker. Dankie, sê Monica.
3: Goeienaand, Pet en Johnny, goeienaand. Kijk die manne, ek koop een hand vir my, een paar skoene. Daar aan onze plek. Nou die aand gaan ek nou dans doen, die is nog van haai, dat is nog van haai hakken, wat is die afvalken die om nog vast. Kap moet een paar spijkers of so. Toe sê ek nou die aand dans, toe ek in my meisie nou. Jong, en ek bied die geskut aan, geskut en geskut. Haar verloor een van die my linkerkantste wak. Jy, ek het gesoek haar so nie, ek het om hier kreeg, iemand om blijkbaar opgetel. Met die huis toe gaan, dat is ons nou licht, nie lichtie, maar die lichte brand ons nou in die straten. Jong, nou ek, die meisie van my is nog een beetje lang, nou loop ek nou hand om, nek my haar. Nou kun jy jou verbeel. Die man het my som achterna genoemd trap in die gaatje, want hy hand is ek heel aan die spot, dat ek nou huis toe gaan, toe loop ek soos iemand dat hulle voor sê trap in die gaatje. Yes, maar dit was een moeilike ding gewees daai.
2: Kijk, ek trek my skoene uit, dan sê ek al van kaalvoet loop.
0: Ja, ja. Oe dan man, ek en al ons party time maatjes is die vonkelvrou Sophia Funnel en al ons CCDP seniors. Weet julle, as ons op een maandag by die klap kom, dan praat ons party time en lag weer baie lekker saam. Baie dankie, ons waardeer julle mooi week vir allemaal. MKCC is ingeskakel. Hoe dan, Peter Johnny, sê vir Ganga, June op Heidelberg sê, hy lê nou lekker en lag oor sy grappe wat hy maak. Luister na Eden. Dan het Esther en het weer daar deurgekom, Johnny.
4: Ek wil net vir Andy sê van Soonskin, wat elke naweek so inskakel, ek wil net vir haar sê, ek is baie, baie nawee aan u, hoor. Ek is baie nawee aan u.
2: Maar hy is ek aan Hartenbos.
0: We gooi naand julle twee partytime siblings, julle raak vanavond een teerbranderige, pijnlijke saak aan. Ek draai nummer 3, ek het op een pijnlijke manier gelees, dat jy ook na die vorm van jou moet kyk, voor jy skoene koop. Ek het my dochter se trouwe met gouwe, skerp neeskoentjes, al wat ek kon kry om by die outfit te pas, in my hand kaalvoet op die penthouse huis te loop. My haarskene was rooi geskaaf, al het vir een week, ek het vir een week met instekers geloop. Kleinskoentjes is nie allemaal wat seer maak nie. Ek weet van iemand wat een body shirt gekoop het, wat te klein was, en een paar weke die kon sit nie. Het later kasterolie gebruik, wat die koue koers het ingetree. Ja, Jordi, ek kijk waar die body shirt sy merk gemaakt. Ja.
2: Of een merk op die body shirt.
0: Ja, ja.
5: Oom Petten om Johnny, goeienaand. Oom Petten om Johnny, wie is die artist van hierdie song wat hy speel? En wat is die song se naam? O, dis

0: Yes, yes, yes. That's bright tide. And bright tide is gewoonlik.
1: Party time. Kom kijk gerust samen met Pat, Johnny en al die onbekendes elke zaterdag aan tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons zien uit om samen met jullie te kijken en samen gaan ons het een hell of a party maken.
1: So, kijk gerust zaterdag aan tussen 8 en 10 in voor een hell of a party.